Louis in Bilderhoef. Eindtaak schöner als de andere. Met een hotel picobello. Fünf Sterne. En dan een kuchje. Ah. We hebben zo weer geboekt voor het volgende jaar. Staus? Keine nur freie vaart. Naar de Zwaan Urlaub. Ik ben der Meinung, dat was spitze.